Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Amerika is holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen in Duitsland, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapten ze aan de gaskamer. Irene Butter vertelde nog tot op hoge leeftijd over de jodenvervolging in Nederland. Ze was 95 jaar. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie en voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij gisternacht vlakbij het Vondelpark. Bij dat incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of de aangehouden man de schutter was, is niet bekendgemaakt. Vrouwen die meedoen aan een populaire attractie bij het Oktoberfest in München krijgen een gratis fietsbroekje. Moet voorkomen dat er foto's worden gemaakt waarbij hun ondergoed te zien is. Bij het Oktoberfest moeten deelnemers zo lang mogelijk op een rad zitten dat snel draait, en daarbij schuiven soms de rokken van de vrouwen omhoog. Dan het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Yeah.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei

De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. De rector van Cornell zegt dat de zaak hem verdriet doet en dat hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. In Amerika is Holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter was 95 jaar. Na de mislukte executie van een vrouw in de Amerikaanse staat Tennessee stapte de directeur van het gevangeniswezen op. De vrouw overleefde 2 injecties en ligt nu aan de beademing in het ziekenhuis. De opgestapte directeur noemt het volkomen terecht dat er een onderzoek naar de mislukte executie is gestart. Bij een inval in Amsterdam is een man van 32 aangehouden voor de dodelijke schietpartij van gisternacht. Voor de deur van een bar werd toen gericht geschoten op een Amsterdammer van 34. Het is niet duidelijk of de man die nu is opgepakt ook de schutter is. Dan het weer, hier en daar een bui, in kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig. Het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Amerika is holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen in Duitsland, verhuisden ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter vertelde nog tot op hoge leeftijd over de jodenvervolging in Nederland. Ze was 95 jaar. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd mishandeld in Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter vertelde nog tot op hoge leeftijd over de jodenvervolging in Nederland. Ze was 95 jaar. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis.

De rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. Bij een brand vlakbij de Peruaanse stad Machu Picchu is een dode gevallen. Ook raakten twee mensen gewond. De brand woedt bij een van de toegangsroutes tot de bekende ruïnestad. Het vuur ontstond door boeren die onkruid aan het verbranden waren op hun akkers. Door de droogte en de warmte verspreidden de vlammen zich verder dan de bedoeling was. De stad in het Andesgebergte wordt niet bedreigd door de brand. Machu Picchu werd begin vorige eeuw ontdekt nadat de Inca's de stad eeuwen daarvoor hadden verlaten. Dan het weer, hier en daar een bui en kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist en in het noorden regen. In de middag zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Yeah.

Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met iemand naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. En de rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. De pro-Europese premier Kulberg van Letland heeft de verkiezingen van gisteren ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich. Inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen Letland Eerst en SV staan nu tweede en derde. Premier Kulberg zegt dat hij dit goede resultaat niet had verwacht. Hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar wil niet samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Het centrale thema in de verkiezingen was de dreiging vanuit buurland Rusland. Kulberg wil onder meer een betere verdediging met drones. De Holocaust-overlevende Irene Butter is overleden in Amerika. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Het centrale thema in de verkiezingen was de dreiging vanuit buurland Rusland. Kulberg wil onder meer een betere verdediging met drones. De Holocaust-overlevende Irene Butter is overleden in Amerika. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde

0: Irene Butter was 95 jaar. Het weer in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon, het wordt dan 18 tot 22 graden. Morgen droog en zonnig, het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar de pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. In de middeleeuwen was er een grote pestpandemie. Er vielen toen tientallen miljoenen doden. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. 9 jaar geleden was er nog een grote uitbraak van de pest in Madagaskar. De pro-Europese premier Kulberg van Letland heeft de verkiezingen ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich. Inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen, Letland Eerst en SV, staan nu tweede en derde. Premier Kulberg zegt dat hij dit een goede resultaat niet had verwacht. Hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar niet wil samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Door een brand bij de Peruaanse stad Machu Picchu is een ouder iemand omgekomen en zijn 2 mensen gewond geraakt. Het vuur ontstond doordat boeren onkruid verbrandden op hun akkers. Het was zo warm en droog dat de brand zich heel snel verspreidde. Het vuur vormde geen bedreiging voor de bekende ruïnestad. En de stoffelijke resten van de Bulgaarse middeleeuwse machthebber tsaar Samuel zijn vanuit Griekenland overgebracht naar Bulgarije. Onder grote belangstelling zijn ze bijgezet in een basiliek in de hoofdstad Sofia. Samuel was een van de belangrijkste heersers uit de geschiedenis van het land. In de jaren 60 brachten Griekse archeologen zijn resten naar Griekenland. Nu zijn ze weer terug. En het weer, in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon, het wordt 18 tot 22 graden. Bijgezet in een basiliek in de hoofdstad Sofia. Samuel was een van de belangrijkste heersers uit de geschiedenis van het land. In de jaren 60 brachten Griekse archeologen zijn resten naar Griekenland. Nu zijn ze weer terug. En het weer, in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon, het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en ook zonnig bij 9.

Jelle Seubring met het NOS-journaal. De pro-Europese premier Koelburgs van Letland heeft de verkiezingen van gisteren ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich en inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen Letland Eerst en SV staan nu tweede en derde. Premier Koelburgs zegt dat hij dit goede resultaat niet had verwacht en hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar niet wil samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Het centrale thema in de verkiezingen was de dreiging vanuit buurland Rusland. Koelburgs wil onder meer een betere verdediging met drones. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij vrijdagnacht vlakbij het Vondelpark. Bij het incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of de aangehouden man de schutter ook is niet bekendgemaakt. Wel zegt de politie dat er gericht op de man van 34 is geschoten. Volgens het parool had het slachtoffer al lange tijd ruzie met de schutter. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde twee injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is nog niet duidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. En het weer: in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en zonnig bij ook 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Nokian, Pluto Sports. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sports. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen daar de middelen die in die injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies. Voorlopig mogen er in Tennessee ook geen worden uitgevoerd. Het is nog niet duidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. Bij een inval in Amsterdam is een man van 32 aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vrijdagnacht. Voor de deur van een bar werd toen gericht geschoten op een Amsterdammer van 34. Die overleefde het niet. Het is niet duidelijk of de man die nu is opgepakt ook de schutter is. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met een van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en ook de universiteit. De rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. In Brazilië zijn vandaag verkiezingen voor een nieuwe president. Het belooft een nek-aan-nek race te worden tussen de linkse zittend president Lula da Silva en de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro. Hij is de zoon van ex-president Bolsonaro, die een gevangenisstraf uitzit van 27 jaar voor poging tot een staatsgreep in 2022. En het weer in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan dichte mist voorkomen. Vanmiddag is dan er veel zon en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen opnieuw droog, zonnig en ook weer warm met 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Yeah.

Dus je zit weer goed tot 10 uur in het Muziekmuseum. En de muziek is voor u uitgezocht en samengesteld. En gepresenteerd door Sjaak Spreeuwenberg. En de eerste plaat waar we beginnen is van Johnny Tillissen. Beste luisteraars, een goedemorgen allemaal. En ook voor de luisteraars op afstand en de uitzending gemist. Veel luisterplezier en hartelijk welkom.

0: Goedemorgen.
1: Het Muziekmuseum. Muziekmuseum.

0: Wat een nummer van Middle of the Road, 1972. Talk of All the USA. En daarvoor de Berlin uit 1986 met Take My Breath Away. En Johnny Tillotson uit Amerika 1961, Cutie Pie. Verder met Peggy March.
1: Dit is het Muziekmuseum.
2: Mijn dames en heren.

Wat een nummer van Kaoma, Frans-Braziliaans, 1969, 89, met Lambada. En daarvoor In the Carnaby Street van Peggy March uit Amerika, 1969. En 1972, Middle of the Road met The Talk of the USA. Straks de zangeres onder naam, Sting Brace, maar eerst Mike Vinkers.

0: Dat was een nummer van de zangeres zonder naam, in 1973, De Bruid. En de voor de Swingrace, opgericht in 1991 in Roosendaal en 1995. Find Me at Golden Street. En Mike Vickers uit Engeland, 1966. 111, en dat was vroeger een tune op Radio Caroline One. Het zendschip, hè? Yo, yo, yo, Doombie. Verderop, de Blue Diamonds, middle small, maar eerst Los Lobos.
1: This is rock and roll on your radio.
2: Een heupwiegend programma. Presentatie, samenstelling en regie.
3: Sjaak Spreeuwenberg.

Geïnteresseerd in de jaren 60 muziek? Stem dan af op zaterdagmorgen om 8 uur voor De Muziekbank.

0: Wat het Radiance, dat gebeurt straks. Het Blue Diamonds hadden we. Een nummer kwam in 1960 met Ramona en My Boy Lollipop, Millie Small uit Jamaica, 1964. En 1987, Los Lobos met het nummer Come On, Let's Go. En verderop, Diana Ross en de Supremes, het Radioensemble, maar eerst Shadows.
1: Zondagmorgen van 9 tot 10 uur, het Muziekmuseum.
2: Alle verzamelde gitaren uit het Muziekmuseum.

0: smaakvolle muziek voor de liefhebbers van oude muziek. En dat allemaal in het Muziekmuseum.
1: Oud-Hollandse hit.

0: Wat een nummer van Diana Ross en de Supremes, 1965, In My Back Arms Again. En daarvoor Radio Ensemble, 1972, Winnie Winnie. En daarvoor Shadows, 1965, Deep Purple. Verder met Jimmy Gilmer en de Fireballs.
1: De gouden glans van de radio straalt af van onze antennes bij deze...
2: Spelen.
1: Flashback.

0: als laatste de Outlaws met... Of Outlaws met nummer. En de uitvoerende, de Jumping Jewels, 1962. En daarvoor Jimmy Gilmer en de Fireballs, 1963, met Sugar Shack. Alzo, beste luisteraars, het was weer een aflevering van het Muziekmuseum. En ik hoop dat je met plezier hebt kunnen luisteren. En de volgende week weer afstemt op de zondagmorgen om 9 uur op Radio PNM voor het Muziekmuseum. En hopen daar weer een leuke uitzending van kunnen maken. Dus iedereen bedankt voor het luisteren. Zometeen volgt Marie van Knippenberg met het programma Zoetjes aan op zondag. Veel luisterplezier. Namens mij en alle PNM-medewerkers een prettige voortzetting van de dag en een fijne week. Graag tot een volgende keer. Dit was Sjaak Spreeuwenberg met het voor Radio PNM in Panningen in de gemeente Peel en Maas. Ik bedank je voor het luisteren. Graag tot een volgende keer. Zaterdagmorgen 8 uur Muziekbank en zondagmorgen 9 uur Muziekmuseum. En de volgende week is het open dag. Het beste...
1: PNM Radio Muziekmuseum.
2: De techniek staat alweer voor niets.

Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5:00 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5:00 bij Omroep PNM aan de Schout van Merwijkstraat 2 in Panningen.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Leiden zijn gisteravond twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde op de kermis, die hoorde bij de viering van het Leidens Ontzet. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij gebeurde bij een confrontatie tussen twee groepen jongeren. Die zijn daarna weggerend. De politie heeft nog niemand aangehouden. President Trump heeft het mobiele nummer van een Republikeinse senator online gedeeld. Daarmee wil hij de druk opvoeren om een wetsvoorstel over de permanente zomertijd goed te keuren. Net als in Europa speelt ook in de VS de zomer-wintertijd discussie. De senator wil juist permanent de wintertijd aanhouden, zodat het in de winter 's ochtends niet te lang donker blijft. Trump wil juist permanente zomertijd. Hij zegt onder meer dat golfliefhebbers dan langer kunnen doorspelen. In Brazilië zijn vandaag verkiezingen voor een nieuwe president. Het belooft een nek-aan-nek race te worden tussen de linkse zittend president Lula da Silva en de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro. Hij is de zoon van ex-president Bolsonaro, die een gevangenisstraf uitzit van 27 jaar voor poging tot een staatsgreep in 2022. In een basiliek in de Bulgaarse hoofdstad Sofia zijn de resten bijgezet van de middeleeuwse machthebber Tsaar Samuel. Onder meer president Radev was daarbij, evenals duizenden anderen. Samuel was een van de belangrijkste heersers uit de geschiedenis van Bulgarije. Hij breidde zijn land aan alle kanten uit. In 1014 overleed hij in de strijd tegen het Byzantijnse Rijk. Griekse archeologen groeven zijn resten op in de jaren 60. Bulgarije en Griekenland hebben de afgelopen jaren onderhandeld over de terugkeer van Samuel naar Bulgarije. Het weer op meerdere plekken dichte mist. Die trekt langzaam weg en daarna volgt volop zon. Het wordt 18 tot 22 graden. Ook morgen is het droog en zonnig bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Yeah.

Goedemorgen, lieve luisteraars. En welkom bij Zutjes aan. Om de een of andere manier is mijn jingle weer eens verdwenen, zie ik. Maar och, dat mocht de pret niet drukken. Sjaak, bedankt voor het Muziekmuseum. En we beginnen met vandaag speciaal Mr. Big, to be with you.

0: Dit is Zutjes Aan met Mariet van Knippenberg.
1: We gaan verder met Amerika. Iedereen draait altijd Horse with No Name, maar ik vind dit minstens net zo schoon, Sister Golden Hair.

Yardbirds. Een groep voor supertalenten. Eigenlijk zo'n beetje in begos wie Clapton. En Jimmy Page van Led Zeppelin. En Jeff Beck natuurlijk. En dit liedje heet The Shape of Things.

Een boom zit er aan afgelopen. Afgeniepen at the mup, zeggen ze wel eens. Dit gans liedje duurt 26 minuten. Dus ja, de rest komt nog wel een keer. Als ik een kortere versie vind, dan draai ik die wel een keer. We gaan verder met wat ik vind een van de ultieme liefdesliedjes. Brad.

Dat waren de Sandpipers met Quanta La Mera. Nou, het is druk met de telefoon vanmorgen. We gaan verder met David McWilliams. Staat een kaars voor je raam vannacht, was de Nederlandse versie van Rob de Nijs. Want dit is het origineel. Can I Get There by Candlelight?

0: Color My World, waar staat van Chicago. Ik heb het er maar druk mee vanmorgen. Er zijn al 3 telefoontjes met aanvragen voor mensen. Dus dadelijk heb Toos niks wat te doen. Dus als je wilt bellen, wacht even tot 11:00. Dan is Toos er. En dan heeft hij alle gemaakt en alle rust om dat op te schrijven wat je wilt aanvragen. We gaan verder met de Hollies. Maar niet voordat we dit hebben gedaan.
1: Dit is Zutjes aan met Mariet van Knippenberg.
0: En dan moet ik even vermelden, de volgende week is een hele aparte zondag. Dan is de open dag van PNM hier in de studio. Dan kent je terecht van 10:30 is 5. Zelf kom ik kijken wie radio gemaakt werd, wie televisie gemaakt werd. Rondlopen, alles bekijken, lekker tas koffie erbij krijgen. En dan ben ik er natuurlijk ook met mensenwensen, samen met Toos en met Natasja. Maar volgende week is er geen Zutjes aan. Dat is eigenlijk een beetje jammer, want volgende week is precies de dag dat het een jaar geleden is dat ik met dit programma begonnen ben. En ik doe het met heel veel liefde en plezier, maar de volgende week stond ik dat uurke af aan Emus Angers, die ook een keer op zondag wil draaien. Heel begrijpelijk. Dus, maar menswens gaat gewoon door de volgende week. The Hollies, I can't tell the bottom from the top.

En van Gouwegok komen we over op het meer romantische werk. Linda Ronstadt en Aaron Neville, Don't Know Much.

Lynn Ronstadt begon als countryzangeres met een band. En dat toen de band zien hoe later de Eagles uit ontsprongen. En de Eagles hadden een hit met dit liedje, maar ook Linda Ronstadt, Desperado.

Van de ene countryster gaan we naar de andere. En wel Alison Krauss. Niet alleen prachtige stem, maar ook heel goed op viool. En dit is eigenlijk een heel zielig liedje over liefde die over is. Maar soms zien deze liedjes, die raken dich soms het meeste. Ghost in the House.

Nou, uitgehuppeld allemaal. Dan gaan we weer naar het romantisch. Want ik ben vandaag in een romantische stemming. Barbara Streisand. En dit komt van de film Stars Born. De versie, niet natuurlijk die van Lady Gaga, maar die daarvoor. En die heeft Barbara Streisand samen gespeeld met Chris Christofferson. En dit heet Evergreen.

Dan zien we net toe. Vliegen we met de Albertras. Dan gaan we ermee goed. Bedankt voor het luisteren. Na 11 uur dan komen we terug met Mensenwensen 2 uur. Natasja is er gezellig ook weer bij. En Toos zit aan de telefoon. En die kent je bellen 30 66 33 3. Voor al uw verzoekjes. Of een e-mailtje naar mensenwensen@omroeppnm.nl. De volgende week dus geen zoetjes aan. Vanwege de open dag, maar om van 11 uur eind zien we wel hier, volledig team, Natasja, Toos en ik, voor mensen wensen. En dan kan je gewoon in de studio binnenlopen en kijken wie wij dat doen. En het zal heel gezellig worden, dat wij ik heel erg zeker. Dus, bedankt voor het luisteren en tot nu 11 uur.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Catalonië zijn twee doden gevallen als gevolg van hevige regenval. Op sommige plaatsen in de Spaanse regio was het gisteren de natste dag in 20 jaar. Een van de dodelijke slachtoffers is een man van 65. Hij kwam om het leven toen een muur op een camping het begaf. Hulpdiensten krijgen duizenden meldingen over stormschade, wateroverlast en mensen die vastzitten. Nog altijd rijden er op sommige trajecten geen treinen en ook snelwegen en andere wegen zijn afgesloten. In Leiden zijn gisteravond twee mannen van 19 en 22 jaar gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde vlakbij de kermis, waar het druk was vanwege het Leidens ontzet. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij gebeurde bij een confrontatie tussen twee groepen jongeren. Die zijn daarna weggerend en de politie heeft nog niemand aangehouden. President Trump heeft het mobiele nummer van een Republikeinse senator online gezet. Daarmee wil hij druk op hem uitoefenen op een wetsvoorstel over de permanente zomertijd goed te keuren. Net als in Europa speelt ook in de VS de zomer-wintertijd discussie. De senator wil juist permanent de wintertijd aanhouden, zodat het in de winter 's ochtends niet al te lang donker is. Trump wil juist permanente zomertijd. Hij zegt onder meer dat golfliefhebbers dan langer kunnen doorspelen. De stoffelijke resten van de Bulgaarse middeleeuwse machthebber Tsaar Samuel zijn vanuit Griekenland overgebracht naar Bulgarije. Onder grote belangstelling zijn ze bijgezet in een basiliek in de hoofdstad Sofia. Samuel was een van de belangrijkste heersers uit de geschiedenis van het land. In de jaren 60 brachten Griekse archeologen zijn resten naar Griekenland. Het weer, op meerdere plekken dichte mist, die trekt langzaam weg. En daarna is er volop zon, het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en zonnig bij ook zo'n graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

0: En een goeie morgen vandaag.
1: In een goeie morgen.
2: En een goeie morgen, wat?
0: Tap het om morgen, zie je.
1: Jo, dat geldt je, man. Dus God, een schönen guten Morgen, joh.

0: Dit is Minse Winse bij Omroep PNM. Met Mariet van Knippenberg.
1: Goedemorgen, welkom terug bij Minswind. Goedemorgen, Natasja.
2: Goedemorgen, allemaal.
1: Fris en fruitig vandaag.
2: Ja, heerlijk. En kiekespoed, het is prachtig weer.
1: Ja, eigenlijk zitten we... Want de Christine heeft veel van mij, ja. Alleen op de monitor daarboven, dus is ze dat de zon schijnt. Maar dan heeft ze het nog helemaal gehad. Toos, die zit weer in de vergaderruimte aan de telefoon. 3066-3333. En ik had dit op de playlist staan van het afgelopen uur, maar daar kwamen we niet meer aan toe. En daar begin ik mee. Boudewijn de Groot, avond.

0: Boudewijn de Groot met Avond. Zullen we eens even met de zondag beginnen? Vandaag is het 4 oktober en dat is Werelddierendag. Dus ik wil alle hondjes, poesjes, cavia's, ratten, peerden, koeien, verkens, alles feliciteren met Werelddierendag. Maar ook vandaag werd in het verre Bulgarije een jungske 5 jaar. En dat jungske is David. En dat is mijn kleinzoon. En ja, ik kan er niet bij zien, maar ik denk van vers. En misschien heb ik vanmiddag wel een stuk taart.
1: Ja, ik zou dat zeker doen. Ja? Zeker.
0: Toch? Begin maar, Natasja.
1: Oké, dan begin ik. En dat vind ik altijd heel schoon. Want ik begin in Maasbree. Daar is Jurig. Hoi, Veninnoes. En die woont op de Akelei. En die wordt 71 jaar.
0: Freddy Verhaag op de Poorterweg in Kuddingshuis. Die werd er 66.
1: En dan wordt ook Jurig Nel Tillemans. Woont op de Passage in Kapel.

0: En woont in Kapel Panningen natuurlijk. En is 83 jaar.
1: En 88 jaar staat Bilij Jansen op de pastoor van Bas de Batenburglaan in Beringen. En proficiat allemaal. Even kijken. Ik heb al een paar verzoekjes binnengekregen. Dus de Gonichter was eindje. Die heb ik nog niet opgezocht. Die wel. De Gonichter was eindje van Dreien. En dat was van Sibylla voor Evelien. En die vroeg het Nederlandstalig. En ik heb uitgezocht Suzanne Freek. Lichtje branden.

0: En dat was Suzanne Freek met een lichtje. We gaan naar de maandag. Dat is het. Doen we dadelijk het weer. Maandag, 5 oktober, dat is mooi senior Clara Savelkoel op de Boslaan in Maasbree. En daar werd 46 jaar.
1: En ook Jana Huus van Woenen op Rabouw in Helje. We zien het nou.
0: Ja.
1: Is dat echt hoor?
0: Ja.
1: Nou, fantastisch. 4 jaar.
0: En Jente Huus, die woont ook op de Rabouw in Helden. Die werd ook 4 jaar, want dat is de tweeling van Jip.
1: Geweldig.
0: En Jip is onze man die de liefste bijhoudt. Dus dametjes, van harte gefeliciteerd.
1: Weet je trouwens, Jip is ook nog een oud-collega van mij.
0: Oh,
1: dus echt hartstikke grappig.
0: Ja. En we gaan luisteren naar Michel Figuin. En die zingt over een mooi verhaal. Une belle histoire.

0: weer.
1: Nou, dan gaan we door naar het weer.
2: In Peel en Maas.
1: Dat weer. Gisteren doen.
0: Oh, het jingeltje is al afgelopen, geloof ik. Het weer, zo het briefje, het blauw briefje van het weer. En het weer komt van Meteo Limburg. En ik kan bevrijden met een ander dingen. Dus ik hoop dat het... Het komt vanmorgen waar het een beetje frisjes. Want het was heilig. Het was zo mooi. Ik heb foto's gezien van de Maas. Nou, echt schitterend. Maar... vandaag blijft het zonnig en er is nauwelijks wind en er is 22 graden. Dus mensen, maak er gebruik van, want er komt een in aan. Maandag en dinsdag is het ook zonnig en droog en dan kan het zelfs 24 graden weren. En dan woensdag en vooral donderdag buien en dan zakt de temperatuur naar 15 tot 17 graden. En dat zet zich voort over het weekend. Dus het is bijna afgelopen met het mooie weer. We gaan... Loesteren naar een herfstig liedje van Rob de Nijs.

0: En dan gaan we weer verder met de volgende jurige voor volgende week dinsdag 6 oktober. En dan is jurig Mien Dings op Veerse Paad in Kessel. En Mien wordt 75 jaar, van harte gefeliciteerd alvast.
1: Ik ga doen er nog een liedje, een verzoekje bij. Nes Kromme heeft gebeld en vroeg een pleitje aan voor Heischmeets van de Meulestraat in Mesbree. Hartelijk gefeliciteerd met de verjaardag en de groeten van Petra en Nes. En natuurlijk ook van ons gefeliciteerd aan Petra als loesters. De groeten. We gaan loesteren naar Chef Diederen met Geniet van het Leven.

En dan is het iets voor het gedicht. En dat gaat ook over de komende herfst, want er komt eraan. Ik heb vanmorgen ben ik al 5 keer gestopt voor foto's te maken van paddenstoel. Ach, echt waar, die zijn toch zo prachtig. De herfst is begonnen. De natuur maakt zich op voor een seizoen van sterven. Leven komt even tot een stop om daarna te gaan slapen. Tussen bladeren en gras. Bruin bedekt onze wereld. Het lijkt nooit meer te worden zoals het was. Maar volgend jaar in de lente begint de cyclus zoals eeuwen. Eerst verwachten we de kou en vorst, misschien dat het veel gaat sneeuwen. Maar diep onder in de aarde wacht nieuw leven op een frisse start. Het zal kiemen, groeien en bloeien en verwarmt in ieders hart. Tijd voor een dansje, Benny Goodman, Let's Dance.

0: Zo, Toos. Toos kwam even een intermezzoetje doen. Dat waren Heino natuurlijk met Zo blauw bloed der Enciaan. Nou, de Lies, die loopt wel even wat het is. Dus we gaan nog even een verzoekje doen.
1: En die hebben heel veel vandaag, ja. Dus het is echt ontzettend fijn dat je allemaal met ons meedenkt.
0: Nee, les maar voor.
1: Nou, dan hebben we een verzoekje van Wielselen. En dit is dinsdagjurig. En dit verzoekje komt van de fietsclub en de familie Selen. En dat is een heel bijzonder nummer in deze tijd. Stille nacht van de Maaskapelle.
0: Ja.
1: En dan ben ik even het kijken of ik hem ook zien staan.
0: Ja.
1: Nou, we hebben gewoon het origineel, gewoon kloorstoon. Dus Wiel, we hopen voor dich dat dit een schoennummer is. En nogmaals, van harte alvast voor volgende week dinsdag.

0: Ja, en ik geloof dat het net niet gans goed ging. Want soms zet ze gewoon een verkeerde knipje open. Ja, dat kan ook soms gebeuren. Maar dit liedje, Stille Nacht van de Maaskapelle, waar speciaal aangevraagd voor Wielseelen, de aanstaande dinsdag jurig is. En dit nummer is aangevraagd door de fietsclub en de familie Seelen. Dus ik hoop dat ik het bij deze even recht getrokken heb.
1: Nou, en dan doe ik er klik een verzoekje achteraan. Furiek Thierwe-Schmerz. Van Kunningslust, die vandaag 87 jaar werd, proficiat. En ook van harte gefeliciteerd en alle goeds gewend door alle Nelly Joepkes, jong en oud. En tot straks, natuurlijk de Nelly Joepkes, dat is de familie Schmerz. Nu, dat liedje wat Anne Fontijn mee doorgegeven heeft, dat zit hier niet in de bestand. Ik kan me herinneren dat we dat wel eens gedraaid hebben, maar dan stond dat bij Jack op de computer, ja. Dus dat is weg. Dus ik dacht, doe het maar geen angst van de Piel, wat ook mooi is. Gewoon deze, de Piel in Branche.

En dan gaan we over naar de eerste fly van vanochtend. Want ja, flyen die geven we geen roet en een aantal in dit de programma. En dit keer gaat de naar Mia Lemme van de Lindanenstraat in Helden. Mia is al jarenlang donateur, wordt 75 jaar. En Mia, we denken dat we dich lekker kunnen verwennen met een extra fly van mensen wensen. En deze fly, daar komt binnenkort een bunke bij jou binnen op de deurmat. En die kunt je die zelf gaan halen bij Bakkerie Broekmans. Ik hoop dat de lekker gaat smaken. Geniet ervan en maak er een schoen fies van. Dan gaan we door naar het volgende nummer.

En dan gaan we door met het volgende nummer, wat dan ook speciaal is, denken we voor Mia Lemme. Gewoon omdat het een beetje een feestje is. En dat is de Marshmallow Moonshine, Kapelke in de Loge.

Ja, en dat waren het kapelken in de lucht van Marshmallow Moonshine. Nou, de Studio Fly, die gaat vandaag naar Emus, die in 1938 geboren is. Dus wel in de leeftijd. En in 1938, hoe is het nu gebleven, dingske? Toen was dit een hele erg grote hit. En ook door de ganse oorlog heen werden dit veel gedraaid natuurlijk. De Andrews Sisters, bij meer bist du schön.

0: En dat waren de Andrew Sisters bij Meer Bist Du Schön. Zullen we eens gaan Egelander gaan draaien? Hebben we nog niet gehad, hè? En dat vinden mensen ook erg leuk, of nee?
1: Ik denk dat dat een hele goede keuze is voor vanochtend.
0: Ja, zo een schöner Tag.

Ja, dat waren zo een schöne taak. En wat is het een schöne taak vandaag? Voor te wandelen, voor te fietsen. Maar nog even niet, want je moet nog even naar ons luisteren natuurlijk. We gaan te goed voor de nieuws en het weer. Dan komen we nog 12 uur terug voor de soep en de patatten. Je kent toespellen, 30-66-33. We gaan eruit met James Last, I Know Corrida. En als je in het hoofd gaat, of zit smakelijk eten.

0: tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Staatssecretaris Erkens van Landbouw vindt dat er een verbod moet komen op het onverdoofd slachten van dieren. Dat zei hij bij WNL op zondag. Op Werelddierendag wil Erkens duidelijk maken dat slachten zonder verdoving vanwege het dierenwelzijn niet thuishoort in Nederland. Ook vindt hij dat onverdoofd ritueel slachten moeilijk past binnen het kabinetsbeleid. Hij zegt dat dit in België ook werkt, dus dat dit in Nederland ook kan. De Partij voor de Dieren heeft opnieuw een wetsvoorstel ingediend om ervoor te zorgen dat dieren niet meer worden geslacht voordat zij zijn verdoofd. Een Nederlands vrachtschip is voor de Noorse kust in botsing gekomen met een Noorse olietanker en een vrachtschip uit Faroe. De Noorse hulpdiensten kregen vannacht een melding binnen van een botsing in een fjord bij de Noorse stad Ålesund. Twee van de schepen zijn inmiddels aangemeerd, het derde ligt voor anker in het fjord. Alle drie de schepen liepen materiële schade op. Voor zover bekend raakte niemand gewond en lekte de tanker geen olie. Een gewonde man heeft in Tilburg medewerkers van een ambulance bedreigd. De man van 60 lag bewusteloos op straat. Toen de ambulancemedewerkers hem bij kennis kregen, begon de man doodsbedreigingen te uiten en probeerde hij te slaan. Uiteindelijk is de man onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht en behandeld. Daarna is hij aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. De ambulancemedewerkers hebben aangifte gedaan. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardameer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Italiaanse media melden dat 1 persoon in kritieke toestand verkeert. De brand zou lastig onder controle te krijgen zijn door exploderende gasflessen. Of er ook Nederlandse gewonden zijn gevallen op de camping is niet bekend. Het weer, veel zon, met een paar stapelwolken blijft het droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust en landinwaarts loopt de temperatuur op tot 22 graden. Morgen opnieuw droog met geregeld zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt, ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan en maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Merwijkstraat 2 in Panningen.

0: Minse Winse wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Broekmans, het Bloemenhofje en de vrienden van Omroep PNM. Dit is Minse Winse bij Omroep PNM met Mariet van Knippenberg. Omroep PNM.
1: Ja, we zien nog een keer terug voor een oer. Minse Winse tussen de soep en de patatten. We hebben dadelijk om 12:30 Studio Fly. Dan om 12:15 prachtige bosbloemen. En we beginnen met een keuze van Natasha. Lady Gaga, Bradley Cooper van A Star Is Born. En het heet Shallow.

Oké. Dan zien we weer terug. Goedemiddag allemaal. Ook ik ben weer van de partij. En we gaan nu naar een verzoekje. En het verzoekje, dat is door een fan in Beringen doorgegeven. Voor het accordeon treffen, wat vanmiddag in de weekslaag vanaf Eindhoven start. En het pleitje wat aangevraagd is, is van de kermisklanten Crazy Accordeon met Bonaparte. Ja, Bonaparte is er vanmiddag ook, heb ik gehuurd. Dus vanoedende fan uit Beringen, nog een keer, de kermisklanten met Crazy Accordeon.

0: Nou, dat waren eigenlijk een crazy accordeon, hè? Nou, dat ging wel een tempootje, hè?
1: Ja, precies, die ging lekker los.
0: Ja, dat dacht ik. Nou, een verzoekje voor PNM. Ja, dat zal wel. Ik ga rijden vrijbuiters met geluk. En dank je wel.

zullen we nog eens even die gisterbier pakken. Ik heb één jurk op woensdag. Dus Renske Stijvers op de Heibloemsweg in Capelle. Renske werd 26 jaar. Uit 1938 is dus de Studio Fly die we voor 15 minuten gaan weggeven. En toen was Charles Trenet, waar ook heel bekend in Frankrijk. Het liedje wat er toen in Hoeg in de hitparade stond, dat hebben we niet, maar dit is altijd een goede klassieker. La Mer.

0: Wij gaan nog een verzoekje doen.
1: Oeh. Voor Nel Tillemans, want die is vandaag jurig. En een pleetje wat we kloor hebben staan is... nou, dan moet ik zelf ook even kijken. Door heb ze vrienden voor van Stef Ekkel. En dit wordt aangevraagd door Nel Geuyen.

0: Stef Eckel. Maar daar heb je vrienden voor. We gaan even nog terug naar de lijst. En dan zien we aangeland bij vrijdag 9 oktober. En dan zien jurig.
1: Germie Pieters van de Roggelseweg in Helden. En Germie wordt 78 jaar.
0: Rob Peroet, die woont op de Adriaansweg in Kunningstussen, wordt 76.
1: En Mia Lemme van de Lindanenstraat in Helden wordt 75 jaar.
0: En die heeft van ons in het eerste uur de eerste vleibon gekregen. Mm-hmm. Even kijken, we hebben nog verzoekjes zat, dus laat gewoon. Die heb ik nog niet gevonden. Drie, als loesters, dat liedje hebben we niet. Ik heb het wel gevonden op YouTube, maar het staat hier niet in het bestand. Ik heb van allerlei combinaties gedaan, maar ik ken het niet vingen. Dus als ze nog wat anders aan ons vragen, dan kan ze natuurlijk even met de hoes bellen. Wees welkom. En misschien dat ze de volgende week ook op de open dag komt. Tussen 10:30 en 5:00 is de studio geopend. En kan je allemaal komen kijken wie dat het hier eraan toe gaat. Petra Hermans heeft gebeld en die wil Geer huren. Kijk nog een keer om van Frank Donders. Natuurlijk doen we dat met plezier.

En dat was dus... kijk nog een keer om. Maar gewoon een geluk doen met nog een verzoekje. Evelien heeft gebeld. En dit is voor Sibylla en voor Blackie. En Blackie is het hondje. En Evelien zei, het is vandaag Werelddierendag. Dus het hondje kreeg ook een felicitatie. We gaan luisteren naar Johnny Cash. As long as the grass shall grow.

0: En dan is het tijd voor de tweede vleibom. En de tweede vleibom die gaat naar Beringen. Want er woont Lei Jansen op de pastoor van Bas de Batenburglaan. En Lei is geboren op 4 oktober 1938 en werd dus 88 jaar vandaag. Nou ken ik die flyboom niet meer voor vandaag regelen, maar ik koei ze vanavond op de post en die komt vast nog wel een keer van pas. 1938, wat gebeurde er toen allemaal? Ja, meestal niet vergoed, maar ik heb toch een beetje de lichtpuntjes er proberen uit te halen. De eerste tandenborstel van nylon kwam op de markt. En per ongeluk ontdekte Amos in Amerika Teflon. Waar de pannen allemaal van gemaakt werden, anti-aanbak en zo. De eerste strip van Superman kwam op de markt. En ook in Nederland de eerste uitgave van de Magritte. Dus de Magritte, die is dit jaar 88 jaar. Ziet er nog niet zo uit, hè? En op de Veluwe werd het Krullermuller Museum geopend. Ook geboren in 1938, prinses Beatrix. Jasperina de Jong. Marco Bakker, het zingt allemaal. Claudia Cardinale. Pierre Knoops. Carrie Tefse, weet je nog van... met de assistente van dokter Van der Ploeg.
1: Zeg eens
0: aan. Lucille Starr en Kenny Rogers. En Romy Schneider, die was ook van 1938. We gaan luisteren naar Lucille Starr met The French Song.

0: Ja, Lucille Starr met de French Song. En die zou ook 88 zien geworden als ze nog geleefd had. We gaan naar de Zaterdag.
1: En Zaterdag zien ook weer een aantal mensen Jurgen Pielema's. Ik ken ook bijna niet anders. En we gaan naar Boulder. En in Boulder is Lea Hendricks van de Helling Jurig. En die wordt 67 jaar.
0: En 87, dus 20 jaar erbij. Dat is voor Piet Beeks van de Lambertjesstraat in Heljedorp. Alle jurigen van harte gefeliciteerd. En bedankt dat je de natuur ziet, vriend van PNM. En dat je ons als zodanig steunt. En natuurlijk voor alle mensen die loesteren. Als er een is van jurig is. Ook van harte proficiat. Ik ga een pleitje draaien van Mannenwerk. En dat heet Lang Niet Gezien.

0: En dan gaan we door naar de studiobloemen. Ja. Want...
1: Ik doe even het jingletje.
0: Oké, dat is nog belangrijker.
2: Er zijn van die mensen die iets extra's wil toewensen. Iemand die je wilt roemen, die krijgt van Omroep PNM bloemen. Die krijgt het bloemetje van de week.
0: Suze, nou gaan we toch door naar de bloemkes. De studiobloemen, want ook deze week hebben we een heel bijzonder iemand die een bloemke verdient. En dat is Piet Jansen van de Emmerstraat in Panningen. En ja, Piet, doe Christat gewoon als een opkikkertje van Joke en Paul. En kijk ernaar, kleurig. Ik hoop dat het dicht wat gaat opvrolijken, want de kinderen denk ik goed gebroken. Een mooi studiobloemke, gebracht door een bloemenhofje vaas, zoet me spray. En geniet ervan.
1: En de plaat die ik erbij heb gezet, dat is van Draaiorgel de Pelikaan. En dat is de Koekoekswals en dat is het thema van de Efteling Draaimeulen in de Spultuin. Dus ik dacht, dat is wel een vrolijke.

Nou, genoeg gekoekoekt. We gaan nog een plekje draaien voor drie van drie. En deze hebben we wel, Stoon. Dus de groeten aan drie. Gracht, twee perfecte handen.

0: Nou, Natasja, het is Bino Einoer. We hebben nog een paar minuutjes.
1: Ja, we hebben het gewoon bijna erop zitten.
0: Ja, kijk, en met... En wat hebben we leuk veel verzoekjes gehad, hè?
1: Ja, ik ben echt gewoon trots op ons loesteraars... dat die gewoon keiveel hebben ingediend deze keer.
0: Dus hopelijk de volgende week dan komen ze allemaal persoonlijk hier. Dan kun je natuurlijk ook nog bellen. Maar de volgende week van 10:30 is 16:00... kan je in de studio langskomen. In de Oije Bibliotheek in Panningen. En dan... Dan kan je zien wie we mensen wensen maken. Dus van harte welkom. Bedankt voor het loesteren. En ook namens Toos. En we gaan er goed met Rieu. Met Dance With Me Into The Morning. En dan zeggen we altijd tot de volgende week.
1: Tot de volgende week, want dan zien we je er. Tot
0: mensen wensen.

Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Merwijkstraat 2 in Panningen.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren op een bijeenkomst van een groep jagers. Het incident gebeurde bij het Noorse stadje Halden, ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het gaat om een man van 20 die volgens de politie niet bij de groep jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Meer dan 10 mensen waren getuigen van de schietpartij. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. In Catalonië zijn 2 doden gevallen als gevolg van hevige regenval. Op sommige plaatsen in de Spaanse regio was het gisteren de natste dag in 20 jaar. Een van de dodelijke slachtoffers is een man van 65. Hij kwam om het leven toen een muur op een camping het begaf. Hulpdiensten kregen duizenden meldingen over stormschade, wateroverlast en mensen die vastzaten. En nog altijd rijden er op sommige trajecten geen treinen en snelwegen en andere wegen zijn afgesloten. Een gewonde man heeft in Tilburg medewerkers van een ambulance bedreigd. De man van 60 lag bewusteloos op straat. Toen de ambulancemedewerkers hem bij kennis kregen, begon de man doodsbedreigingen te uiten en probeerde hij te slaan. Uiteindelijk is de man onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht, daar behandeld en vervolgens aangehouden voor het bedreigen van hulpverleners. In Nederland moet een verbod komen op onverdoofd ritueel slachten van dieren. Staatssecretaris Erkens van Landbouw zei dat bij WNL op zondag dat het taboe eraf moet. Over een verbod op onverdoofd slachten wordt al jaren gediscussieerd. Joden en moslims hebben religieuze bezwaren. Binnenkort komt de Partij voor de Dieren met een nieuw voorstel voor een verbod. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het wel droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust en landinwaarts loopt de temperatuur op tot 22 graden. Morgen opnieuw droog met geregeld zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hockeyen, Pluto Sports. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren. Yeah!

0: Goed gemixt, gepresenteerd door Joke Bouten.
1: Goedemiddag allemaal. Welkom. Live vanuit de studio van Omroep PNM kun je luisteren naar een heel uur Goed gemixt. Met een mix van platen voor elk wat wils. Lekker begin voor je middag. Pure energie. Hier zijn de Beatles met Rock'n'Roll Music. Just let me

Wist je dat de titel van het volgende nummer is gebaseerd op het favoriete felgroene limonadedrankje uit de jeugdjaren van John Fogerty, de leadzanger van CCR? Hier zijn ze met Green River.

0: Take her away, Ern.
1: Yeah, take it away, Ernie. It's going to be a bumpy ride.
2: De muzikale dubbeldekker. Halte 1.
3: In de hoogste versnelling gaan we naar Shocking Blue. Altijd leuk om te krijgen, so send me a postcard. Daarna uit 1961, Maurice Williams en de Zodiacs, Come and Get It.

Vandaag op Dierendag zetten we onze dieren in het middelpunt. Zelfs de allerkleinste worden niet vergeten door Doris. Ze krijgen verblijf in zijn oude jas, die twee motten.

0: Hoor Stijn, neem me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen?
1: Zeg door, heb je dan niks beters voor me?
0: Nee. Je moet je even goed luisteren. Het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier, moet je opletten. Er wonen twee motten.

0: lieve Charlotte en moddige Bas. Met een dotter van modder, wonen in mijn jas.
1: Alles goede weldoors, maar twee motten die in je jas wonen. Dat is begging for trouble, aldus Danny Vera.

0: Dit is Goed Gemixt.
1: Het is een kort weetje van een heel kort nummer van Elvis Presley. Dit was de allereerste rock'n'roll plaat in de geschiedenis die officieel de gouden status behaalde. 1 minuut 56 lang is Hard-Headed.

Gloednieuw zelfs. Een prachtige countryplaat waarin Douwe Bob zich herinnert aan wat belangrijk is in het leven. Hij schreef een note to himself.

Mexicaanse klanken, maar ze komen uit Limburg. Pinchitos Caliente. Haal de zon op je radio en geniet van I Love My Rancho Grande.

0: Lekker onderweg met... Goed gemixt.
1: Lekker onderweg naar onbekend terrein, maar geen zorgen. Kensington loodt je er doorheen met Uncharted. No!

0: Dit is Goed Gemixt met Joke Boutem.
1: Zing nog eens. Tijdens het blokje Zing nog eens, leg even de voeten omhoog en zing luidkeels mee. Het doet ook mee, want ze hebben geen zin om op te staan.

Echt lui, die mannen van Hertz hadden echt geen zin om op te staan. We zijn alweer toe aan de laatste vocalen. De laatste stemmen van dit uur zijn goud waard. Met hun prachtige samenzang zijn dit de Everly Brothers met hun wereldhit Till I Kissed You.

Buttgripper roept heel hard, hold it, maar er is geen houden aan. Goed Gemix zit er weer op. Heb je genoten, dan is dat een goede reden om volgende zondag weer te luisteren naar Goed Gemix. Dan zijn Wil Verber en ik er weer bij. Op de open dag van Omroep PNM. Zometeen non-stop muziek op Omroep PNM. In de tussentijd, lach, blijf en geniet van iedere dag. En tot volgende zondag, no minste wensen, Goed Gemixt.

Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5:00 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5:00 bij Omroep PNM aan de Schout van Merwijkstraat 2 in Panningen.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren op een bijeenkomst van een groep jagers. Het incident gebeurde bij het Noorse stadje Halden ten zuiden van Oslo bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het is een man van 20 die volgens de politie niet bij de jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Meer dan 10 mensen waren getuigen van de schietpartij. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardermeer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Een van de gewonden verkeert volgens Italiaanse media in kritieke toestand. De meeste slachtoffers liepen koolmonoxidevergiftiging op. Of er ook Nederlandse gewonden zijn gevallen op de camping is niet bekend. Staatssecretaris Erkens van Landbouw vindt dat er een verbod moet komen op het onverdoofd slachten van dieren. Dat zei hij bij WNL op zondag. Op Werelddierendag wil Erkens duidelijk maken dat het slachten zonder verdoving vanwege het dierenwelzijn niet thuishoort in Nederland. Volgens bepaalde islamitische en joodse religieuze voorschriften moeten dieren onverdoofd worden geslacht. Erkens erkent dat het een complexe zaak is, maar dat het taboe van het onderwerp afgehaald moet worden. En Max Verstappen heeft zijn eerste Formule 1-overwinning van dit seizoen binnen. In de Grand Prix van Bahrein kwam Verstappen als eerste over de finish voor Kimi Antonelli en Lewis Hamilton. De race, die werd gehouden in Maleisië, verliep chaotisch. Door de hevige regen vielen auto's uit en werd de start 1,5 uur vertraagd. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het droog vanmiddag en het wordt een graad of 18 aan de kust. Landinwaarts loopt de temperatuur op tot zo'n 22 graden. Morgen dan opnieuw droog, met ook geregeld zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Yeah.

0: Omroep BNM.
1: Voor meer nieuws ga naar omroepbnm.nl of de gratis BNM-app.

0: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. De Spaanse politie is begonnen met het ontruimen van een groot tentenkamp in Ceuta. In het kamp verblijven volgens de autoriteiten meer dan 3000 mensen. Ze leven er al ruim 2 maanden onder slechte omstandigheden. Spaanse agenten brengen de migranten met bussen naar een opvangcentrum bij de grens met Marokko. Daar worden ze geïdentificeerd en geregistreerd. Het is de bedoeling dat het tentenkamp uiterlijk 15 oktober is ontruimd. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren onderdeel van een groep jagers. Het incident was bij het Noorse stadje Halden, ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het is een man van 20 die niet bij de jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardameer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Een van de gewonden verkeert volgens Italiaanse media in kritieke toestand. De meeste slachtoffers liepen koolmonoxidevergiftiging op. Of er Nederlandse gewonden zijn gevallen op camping Bella Italia is niet bekend. Op de internationale luchthaven van Suriname is afgelopen vrijdag een Nederlandse man aangehouden die probeerde zangvogeltjes het land uit te smokkelen. De man had de dieren in zelfgemaakte kooitjes verstopt in zijn ruimbagage. Een douaneambtenaar ontdekte de vogeltjes en schakelde de Surinaamse politie in. Agenten hebben de vogels in beslag genomen. De man kreeg een boete van zo'n 3000 euro. Surinaamse zangvogels zijn erg populair om wedstrijden mee te houden. De dieren zijn dan ook veel geld waard. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust en zo'n 22 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
1: Padellen? Pluto Sports. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sports. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren. Yeah.

dat jij graag zaagt en boort en handig bent met elektriciteit. Dan sta je wekenlang op een krukje in de gang, want dat heb je over voor zo'n leuke meid.

0: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij een droneaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opnieuw de Noordbrug over de Dnipro geraakt. Twee mensen raakten gewond, meldt de burgemeester. De aanval is op de dag van het bezoek van de Duitse bondskanselier Friedrich Merz aan de Oekraïnse hoofdstad. Vlak voor de aanval hadden de Oekraïnse autoriteiten een waarschuwing afgegeven voor drones die op weg waren naar de hoofdstad. Rusland had diplomaten en buitenlanders opgeroepen om de stad te verlaten. Het is de vierde dag op rij dat een van de bruggen die het westen en oosten van Kiev verbindt wordt aangevallen. In de woning in Bergen op Zoom is vanmorgen een dode man gevonden. Volgens de politie is hij vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden. De politie doet met specialisten van de forensische opsporing verder onderzoek in de woning. En dat gaat nog dagen duren. Over het slachtoffer maakt de politie verder niks bekend. Spaanse politie is begonnen met het ontruimen van een groot tentenkamp in Ceuta. In het kamp verblijven volgens de autoriteiten meer dan 3000 mensen. Ze leven er al ruim 2 maanden onder slechte omstandigheden. Spaanse agenten brengen de migranten naar de grensovergang met Marokko. En daar kunnen ze zich laten registreren en worden ze vervolgens naar opvanglocaties gebracht. Een deel kiest er volgens de Spaanse krant El País voor om vrijwillig terug te keren naar Marokko. De migratiecrisis in Ceuta begon eind juli, toen meer dan 70.000 mensen vanuit Marokko de Spaanse exclave probeerden te bereiken. De meeste werden binnen enkele uren weer teruggestuurd. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar 7,4 miljoen bezoekers getrokken. Dat is een record. Het zijn er 200.000 meer dan het vorige record van 3 jaar geleden. Het Duitse bierfeest duurt 2 weken en er gaan ook wel veel Nederlanders naartoe. Er werd dit jaar in München 6,7 miljoen liter bier getapt. Dat is 200.000 liter meer dan vorig jaar. Het weer er nog tot besluit veel zon. Met een paar stapelwolken blijft het droog. Het is 18 tot 22 graden. Ook morgen is het droog met geregeld zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor het bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Vlak voor de aanval hadden de Oekraïnse autoriteiten een waarschuwing afgegeven voor drones die op weg waren naar de hoofdstad. Rusland had diplomaten en buitenlanders opgeroepen om de stad te verlaten. Bij een ongeluk op een industrieterrein in de buurt van Kuik is een motorrijder van 17 overleden. Volgens Omroep Brabant botste hij vanmiddag tegen een boom. Reanimatie mocht niet meer baten. Politie is nog bezig met onderzoek. De jongen van 17 had geen motorrijbewijs. In de woning in Berg op Zoom is vanmorgen een dode man gevonden. Volgens de politie is hij vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden. Politie doet met specialisten van de forensische opsporing verder onderzoek in de woning. En dat gaat nog dagen duren. Over het slachtoffer maakt de politie verder niets bekend. De A9 bij Amstelveen blijft nog tot 8 uur vanavond dicht. Vanochtend kantelde een vrachtwagen door nog onbekende oorzaak en belandde op een auto. Dat gebeurde bij de afslag naar Stadshart Amstelveen. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd, maar de bestuurder van de auto raakte wel gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Rijkswaterstaat meldt dat de snelweg in beide richtingen dicht is. Het verkeer wordt omgeleid. De Canadese rockzangeres Sass Jordan is overleden. Ze is bekend van hits als So Hard en Make You a Believer. Haar familie deelde het nieuws van haar overlijden via haar sociale media. Jordan werd geboren in Birmingham, in Engeland, maar woonde bijna haar hele leven in Canada. Officiële doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Sass Jordan was 63. Het weer tot besluit. Zonnig en maximaal 22 graden. Vannacht helder en de temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Vanaf donderdag een stuk frisser en regen. Dit was het NOS Journaal.
1: Tennissen? Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sports. Pluto Sports. Dat is makkelijk scoren. Yeah!

0: voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Honderden Franse scholen blijven morgen dicht uit angst voor nieuwe acties van scholieren. Afgelopen week gingen duizenden scholieren en studenten de straat op om aandacht te vragen voor achterstallig onderhoud van gebouwen en tekort aan leraren. De meeste protesten verliepen vreedzaam, maar een aantal liep uit de hand. Honderden scholieren werden opgepakt en er raakten ruim 100 mensen gewond. De explosieve opruimingsdienst van Defensie onderzoekt een ontploffing in de buurt Strijp S in Eindhoven. Volgens de politie werd een explosief onder een auto gegooid en is dat deels ontploft. De overblijfselen worden door de EOD opgeruimd. Voor zover bekend is in Eindhoven niemand gewond geraakt. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor het bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Het British Museum in Londen gaat maatregelen nemen omdat het te druk is bij het tapijt van Bayeux. Dat wandtapijt uit Frankrijk kwam een maand geleden naar Londen. In tientallen taferelen wordt de Normandische verovering van Engeland door Willem de Veroveraar uitgebeeld. Het museum zegt dat de publieke belangstelling voor het 11e eeuwse borduurwerk zo enorm is dat er mogelijk ruimere openingstijden komen en extra zitplaatsen in de wachtrij. Het tapijt van 70 meter lang hangt normaal in Bayeux in Normandië en is nu voor het eerst buiten Frankrijk te zien. Remco Evenepoel is in Slovenië voor de eerste keer Europees kampioen op de weg geworden. Bleef een tijdje onduidelijk of de Belgische wielrenner echt had gewonnen, want op beelden leken de wielen van Evenepoel en de Italiaan Ciccone gelijk over de finish te gaan. Uiteindelijk was Evenepoel een milliseconde sneller. 26-jarige Belg neemt de Europese kampioenstrui over van Tadej Pogacar. Het weer dan nog zonnig en maximaal 22 graden. Vannacht helder en de temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Maar vanaf donderdag is het een stuk frisser en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.

man, what do you expect? The guys are

Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij een massale schietpartij op een straatfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media gaat het om 2 mannen van 20 en 23. Er raakten zeker 35 mensen gewond. De schietpartij gebeurde in het plaatsje Vienna in Georgia. Over de daders is nog niks bekend, ook niet over hun motieven. In Frankrijk blijven morgen honderden scholen dicht, of ze zijn maar beperkt open. Het zijn scholen waar sinds de scholierenprotesten de veiligheid niet gegarandeerd kan worden. Afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren de straat op. Ze voeren onder meer acties tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste protesten verliepen vreedzaam, maar een aantal liep uit de hand. Afgelopen week werden honderden scholieren opgepakt bij ongeregeldheden en er raakten ruim 100 mensen gewond. De studentenvakbond heeft voor komende dinsdag een grote actiedag aangekondigd. De explosieve opruimingsdienst van Defensie onderzoekt een ontploffing in de buurt Strijp S in Eindhoven. Volgens de politie werd daar een explosief onder een auto gegooid en is dat deels ontploft. De overblijfselen worden door de EOD opgeruimd. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. Het British Museum in Londen gaat maatregelen nemen omdat het te druk is bij het tapijt van Bayeux. Dat wandtapijt uit Frankrijk kwam een maand geleden naar Londen. In tientallen taferelen wordt de Normandische verovering van Engeland door Willem de Veroveraar uitgebeeld. Het museum zegt dat de publieke belangstelling voor het 11e eeuwse borduurwerk zo enorm is dat er mogelijk ruimere openingstijden komen en extra zitplaatsen in de wachtrij. Het tapijt van 70 meter lang hangt normaal in Bayeux in Normandië en is nu voor het eerst buiten Frankrijk te zien. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht helder. De temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Maar vanaf donderdag wordt het een stuk frisser en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal. Yeah.

Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft nog tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. Rijkswaterstaat moet er het wegdek repareren na een zwaar ongeval vanochtend. Een vrachtwagen kantelde toen en kwam op een auto terecht, waardoor is nog onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Rijkswaterstaat dacht eerst nog tot vanavond bezig te zijn om de A9 bij Amstelveen te repareren. Maar het werk gaat langer duren. Mensen in de richting van Alkmaar kunnen daarom omrijden via de A10. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar deels een explosief is afgegaan. Volgens de politie werd het explosief onder een auto gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd er vervolgens bijgeroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Bij een massale schietpartij op een straatfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media gaat het om 2 mannen van 20 en 23. Er raakten zeker 35 mensen gewond. De schietpartij gebeurde in het plaatsje Vienna in Georgia. Over de dader of daders is nog niks bekend, ook niet over mogelijke motieven. Het Nederlands elftal maakt zich op voor de volgende wedstrijd in de Nations League. Zometeen wordt in Eindhoven afgetrapt tegen Servië. De opstelling is inmiddels ook bekend. Teun Koopmeiners krijgt een basisplaats als centrale verdediger naast Virgil van Dijk. En verder mag Noah Lang voor het eerst in deze interlandperiode starten. De wedstrijd tegen Servië begint zo om 9:15. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen dan eerst grijs, maar later is er meer zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Yeah!

0: City Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook de rest van de avond en nacht nog dicht. Vanochtend kantelde er een vrachtwagen. Die kwam bovenop een auto terecht. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade. Door het ongeval zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. In de richting van Diemen is de A9 vanavond wel weer open gegaan. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor dat bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Daarbij vielen 2 gewonden. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar een explosief deels is afgegaan. Volgens de politie werd dat explosief onder een voertuig gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd erbij geroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. En als later vanavond het eindsignaal heeft geklonken van de wedstrijd tussen Nederland en Servië, krijgt Virgil van Dijk een gouden schaal van de KNVB. De Nations League wedstrijd is namelijk zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 26 en het EK van 2024. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

Sidy Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook de rest van de avond en nacht nog dicht. Vanochtend kantelde er een vrachtwagen. Die kwam bovenop een auto terecht. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade. Door het ongeval zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. In de richting van Diemen is de A9 vanavond wel weer open gegaan. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor dat bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Daarbij vielen 2 gewonden. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar een explosief deels is afgegaan. Volgens de politie werd dat explosief onder een voertuig gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd erbij geroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. En als later vanavond het eindsignaal heeft geklonken van de wedstrijd tussen Nederland en Servië, krijgt Virgil van Dijk een gouden schaal van de KNVB. De Nations League wedstrijd is namelijk zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 26 en het EK van 2024. Het weer is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Yeah.

City Dijkers met het NOS Journaal. In Moskou zijn zo'n 60 mensen opgepakt bij een protest. Demonstranten hadden borden bij zich met tekst als vrije verkiezingen, laat de politieke gevangenen vrij en weg met de tsaar, waarbij ze mogelijk doelen op president Poetin. Ook uitten mensen kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots gewonnen zijn door de partij van Poetin. Op beelden is te zien dat vooral jonge mensen bij het protest in Moskou door de politie worden opgepakt en in busjes werden weggereden. De Amerikaanse goksite Polymarket wil het verbod op het platform in Nederland proberen terug te draaien, meldt het FD. Op Polymarket kan op elk denkbaar onderwerp geld ingezet worden. In februari moest het platform in Nederland stoppen omdat het geen vergunning had voor kansspelen. Maar Polymarket vindt dat het die vergunning niet nodig heeft omdat het naar eigen zeggen een financieel product is en geen kansspel. De chauffeur van de bus die vorige maand van de weg raakte in Zwitserland heeft voor het eerst van zich laten horen na het ongeval. De bus kantelde en 5 Nederlanders kwamen daarbij om. De chauffeur schrijft op zijn eigen social media dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid en dat het verdriet nog steeds erg groot is. En het Nederlands elftal heeft in de Nations League vanavond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. De laatste paar minuten moest Oranje het ook met 10 man op het veld doen. Een speler van Servië ging per ongeluk op de arm van Mickey van de Ven staan. En dat deed zoveel pijn dat hij niet door kon. Doordat Oranje alle wissels al gebruikt had, kon hij ook niet worden vervangen. Door de overwinning op Servië is Oranje nu geëindigd als koploper in de Nations League groep. Poolgenoten Griekenland en Duitsland speelden afgelopen avond gelijk met 0-0. Het weer, het is droog en in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is tussen de 6 en 11 graden. Morgen eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij een protest tegen de Russische regering in Moskou zijn 60 mensen opgepakt. De demonstranten uiten onder meer kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots werden gewonnen door de partij van president Poetin. Op hun protestborden stonden kreten als weg met de tsaar, waarbij ze ook mogelijk doelen op Poetin. De Nederlandse chauffeur die achter het stuur zat van de bus die verongelukte in Zwitserland vorige maand, heeft een bezoek gebracht aan de plek van het ongeval. Op sociale media schrijft hij dat het hem helpt om het ongeval te verwerken. De bus met Nederlandse vakantiegangers raakte vorige maand van de weg in Zwitserland en kantelde. 5 mensen kwamen daarbij om het leven. De chauffeur schrijft dat het verdriet nog steeds groot is en dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid. Het onderzoek naar het ongeval in Zwitserland loopt nog steeds. Ed Sheeran heeft een nieuwe artiest gevonden die in zijn voorprogramma wil optreden tijdens een Amerikaanse tour. Het is Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Ed Sheeran was op zoek naar een nieuw voorprogramma nadat rapper Macklemore uit de tour werd gezet. De eigenaren van de concertzalen wilden hem niet op hun podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Isaac Slade had het in zijn eerste optreden als voorprogramma kort over de situatie in Gaza. Hij zei dat wat daar gebeurt verkeerd is, maar dat er ook mensen nodig zijn die een middenpositie innemen. En Oranje heeft in de Nations League vanavond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmijners scoorde de eerste in de 31ste minuut. En niet veel later kwam de gelijkmaker al van Servië. Na de rust besliste Zirkzee de wedstrijd met de tweede goal voor Oranje. Door de overwinning op Servië is het Nederlands elftal uiteindelijk geëindigd als koploper in de Nations League groep. Het weer is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken ook wat mist, vooral in het midden en zuiden van het land. Het koelt af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Yeah.

Sydney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook deze nacht nog dicht. Gisterochtend kantelde er een vrachtwagen en daardoor zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot vanochtend dicht. In Frankrijk blijven vandaag honderden scholen dicht of ze zijn maar beperkt open. De afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren daar de straat op. Ze voeren onder meer actie tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste acties verliepen zonder problemen, maar op een aantal plekken liep het flink uit de hand. Er raakten ruim 100 mensen bij gewond. Afgelopen week werden ook honderden scholieren opgepakt. Gevreesd wordt dat het bij nieuwe protesten opnieuw uit de hand kan lopen. In Moskou zijn zo'n 60 mensen opgepakt bij een protest. Demonstranten hadden borden bij, met teksten als vrije verkiezingen, laat de politieke gevangenen vrij en weg met de tsaar, waarbij ze mogelijk doelen op president Poetin. Ook uiten mensen kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots gewonnen zijn door Poetins partij. Op beelden is te zien dat vooral jonge mensen bij het protest door de politie worden opgepakt en in busjes worden weggereden. En Virgil van Dijk heeft een gouden schaal gekregen van de KNVB. De wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Servië was zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de voetbalbond. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 26 en het EK van 2024. Naast dat hij een prijs kreeg, keek Van Dijk ook tevreden terug op de wedstrijd zelf van Oranje. Tegen Servië werd het uiteindelijk 2-1. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken ook wat mist, vooral in het midden en zuiden van het land. Het is daarbij 6 tot 11 graden. Morgen eerst grijs, maar later is er meer zon en wordt het in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Yeah.

0: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media zou dat zijn gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran daarachter zit. Er zou nu opnieuw een dreiging vanuit Iran zijn. En daarop zijn alle bommenwerpers hals over kop weggehaald. Ze werden eerder door de VS gebruikt om Iran mee aan te vallen. De Nederlandse chauffeur die achter het stuur zat van de bus die verongelukte in Zwitserland vorige maand, heeft een bezoek gebracht aan de plek van het ongeval. Op sociale media schrijft hij dat het hem helpt om het ongeval te verwerken. De bus met Nederlandse vakantiegangers raakte vorige maand van de weg in Zwitserland en kantelde. 5 mensen kwamen daarbij om het leven. De chauffeur schrijft dat het verdriet nog steeds groot is en dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid. De Amerikaanse goksite Polymarket wil het verbod op het platform in Nederland proberen terug te draaien, meldt het FD. Op Polymarket kan op elk denkbaar onderwerp geld ingezet worden. In februari moest het platform in Nederland stoppen omdat het geen vergunning had voor kansspelen. Maar Polymarket vindt dat het die vergunning niet nodig heeft, omdat het naar eigen zeggen een financieel product is en geen kansspel. En de overwinning van Oranje op Servië gisteravond is voor aanvoerder Virgil van Dijk extra bijzonder geweest. Het was namelijk zijn 100ste interland. Hij is de 11e speler van Oranje die mijlpaal heeft bereikt. Voor van Dijk was het een emotionele avond. Hij kwam voor de aftrap het veld op samen met zijn zoontje, terwijl de rest van de familie op de tribune zat. Van Dijk noemde het een speciale avond en een mooie mijlpaal. De wedstrijd tegen Servië eindigde uiteindelijk in 2-1 voor Oranje. Het weer, het is droog, in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 6 en 11 graden. Overdag is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.